wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele

dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. Zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïnse president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Home.nl.
1: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Marcel Vermeer.
6: Ja, goedemorgen, 7:04. Het is een beetje een druiderige ochtend. We krijgen wat nattigheid. Dat stelt niet veel voor, hoor. Blijf gewoon droog. Hey. Ja. Ik kom niet heel veel bij. Hey, goedemorgen.

0: De jaren 80 moesten nog beginnen. En we kregen hier in Nederland een nieuwe koningin. Koningin Juliana had volgens mij net gezegd dat ze ermee zou stoppen. En dit was een hit toen. Zo lang geleden, ja, zo lang geleden. Kiss! And I was made for loving you.
1: Begin je dag goed.
0: En dit is Feel Good Friday op de kalender bij Regio 8. En de nieuwe ochtendshow tussen nu en 10 uur. Ja, ik zei het al, het is een beetje druilerig weer. Het stelt helemaal niks voor wat betreft de echte regenval. Die gele vlakte. Ja, het lijkt wel een prairie hier op bepaalde plekken in de Achterhoek. Groen, ja, de bomen zijn nog een beetje groen en zo. Wat struiken, maar je moet het grassen zien. Ik zag een paar paarden in een wei staan, waarvan ik dacht, ach jongens, jullie krijgen toch hopelijk wel goed te eten. Want van het gras hoef je niet te hebben. Gort droog. Nou, meer over het weer ietsje na 8:30 van Gerrit Vossers. Het weekendweer komt dan voorbij. En tussen nu en 10:00 gaan we ook nog gratis kaartjes weggeven voor een gaaf feest. Het wordt voor de 15e keer georganiseerd in Nieuw-Wehl. Trekker Trek. Lekker stoer aan de gang met heel veel tractoren en één groot feest. Het is namelijk ook een feest van erkenning van de horeca. Je kan al lekker drinken en eten. En je kan er ook met de kids naartoe. Dat is wel leuk hieraan, want er wordt heel veel georganiseerd ook voor de kids. Niet alleen met een ballenbak, maar er gebeurt veel meer. Trekker Trek in Nieuw-Wehl. Gratis kaartjes te verdienen tussen nu en 10:00. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Goedemorgen. Lukt het me trouwens een beetje om goed wakker te worden?

van andere artiesten. En waarom dan? Nou, ook gewoon omdat hij gewoon dezelfde liedjes zong. Ja, dit zou je bijvoorbeeld van de Stones kunnen kennen. Maar hij had er ook wel succes mee. Out of Time, Chris Farlow. Hij is er trouwens nog steeds, hoor. 85 inmiddels, Chris. Regio 8 op vrijdagmorgen. Goedemorgen. Voor de Achterhoek, voor de limo's of waar je ook luistert in de wereld. Want veel mensen zijn op vakantie. En ik heb begrepen, ze nemen ook Regio 8 gewoon mee. Dat kan via de site regio8.nl bijvoorbeeld. Hè. En blijf vooral in de buurt. Trouwens, goed om te weten als je in Doetinchem woont. Het wordt alleen maar groter en groter daar. Hè. Nou, als je daarvan houdt, moet je er zeker blijven wonen. Over 10 jaar moeten er 70.000 mensen wonen. Ja, dus je moet flink je best doen. Er moeten heel veel kinderen komen. Nee, dat is niet alleen de gedachte. Mensen komen ook van elders. 70.000 inwoners in 2036. En er is ook een onderzoek geweest van... ja, moeten er dan ook niet meer supermarkten komen? Nou, het bedrijf heet Sweco. En een woordvoerster van dat onderzoeksbedrijf is Ellen Scholten. En ze zei deze week... nee hoor, we hebben alles onderzocht. Er hoeven geen nieuwe supermarkten bij te komen. Want qua vierkante meters vloeroppervlakte is er voorlopig genoeg. Maar dan vraag ik me af. Is het leuk zo'n bedrijf, zo'n onderzoeksbureau? Wat vind jij ervan? Als er 70.000 inwoners zijn in Doetinchem... moeten er dan niet gewoon meer supermarkten bij komen? Mis je er nog eentje bij jou in de plaatselijke wijk? Moet je altijd net te ver rijden of te lopen of fietsen? Of zeg je van, hé joh, meer dan zat. Wat vind je ervan? Moeten er meer supermarkten komen in Doetinchem? App het even door naar de app van Regio 8 hier in de studio. 06-4747-0022. Moeten er meer supermarkten komen in Doetinchem? De scene.

En zie jezelf al zitten of liggen aan het water. Handdoekje bij je, wat te eten, wat te drinken, cocktailtje misschien. En fijne vrienden of je partner. En dan dit soort muziek op de achtergrond. Bruno Mars en Risk It All op vrijdagmorgen. Het is een beetje druilerig, maar vanmiddag wordt het echt lekker. Gaat of 24 en morgen wordt het nog veel lekkerder. Dan kan je van alles gaan doen in de middag. Ja. Prachtig weer. Die zomer komt weer helemaal terug met volop zonneschijn. Temperaturen van 5, 26 graden. En zo direct bij Regio 8 om 7:30. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart Meijer.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Grensbewoners krijgen geen speciale bescherming bij de komst van 3 reusachtige windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De Duitse instantie Kreis-Borken heeft wel algemene regels voor geluidsoverlast en slagschaduw opgenomen in de vergunning. Maar er komen geen aanvullende voorschriften die puur op de Nederlandse buren zijn gericht. Volgens de Duitse autoriteiten bieden de eigen landelijke normen genoeg bescherming voor iedereen in het grensgebied. De vergunning voor de 250 meter hoge molens werd eerder deze maand definitief verleend. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een 29-jarige man... voor een reeks brutale diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. De slachtoffers komen uit onder meer Doetinchem, Bemmel, Putten en Tiel... en zijn tussen de 80 en 98 jaar oud. De verdachte ging telkens op pad met winkelfolders... en liep gewoon de woningen van de bejaarde dames binnen. Als hij werd betrapt, gaf hij de bewoners snel een folder... of zelfs een knuffel om het vertrouwen te winnen. Daarna ging hij er vandoor met onder meer bankpassen... en portemonnees en dure sieraden. Terwijl veel Achterhoekers nog genieten van de zomervakantie... beginnen de carnavalliefhebbers in de regio alweer af te tellen. Over precies 111 dagen is het de 11e van de 11e... en dit jaar heeft Sierenberg weer een bijzondere primeur. De carnavalsvereniging De Olde Waskupe heeft alle andere clubs uit de buurt uitgenodigd... om het nieuwe seizoen voor het eerst samen af te trappen. De reacties van de omringende verenigingen zijn tot nu toe ontzettend enthousiast. Marieke Roerdink en Andrea Mellink uit de Rekken... hebben de zware derde wandeldag over de Zevenheuvelenweg succesvol afgerond. Ook het vriendentrio Erko, Arjan en Martijn uit Ruurlo laat weten... dat de derde vierdaagse dag goed is verlopen. De Achterhoekse deelnemers kijken dan ook uit vol vertrouwen... naar de grote slotdag. Vandaag wandelen duizenden sportievelingen over de beroemde Via Gladiola... om na hun enorme prestatie het welverdiende vierdaagse kruisje op te halen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Toch lekker als je je eigen liedje gewoon een opsuper geeft. En opnieuw een groot succes. Bijna net zo'n groot succes als het origineel uit de 70s. Dit was Leo Sayer. Had je hem herkend? Met Mac en Thunder in My Heart. Regio 8 met gratis kaartjes voor dat prachtige feestje. Morgen en zondag. Het is trekker in New Wales. Tractoren, maar er gebeurt zoveel meer. Je kan er naartoe. Kijk even op de Facebookpagina van Trekker bijvoorbeeld voor alle details. En ik heb nu gratis kaartjes laten verbeteren. Voor de hoeveelste keer wordt het eigenlijk georganiseerd? Voor de hoeveelste keer wordt Trekker dit jaar georganiseerd? 0647470022. Even een appje sturen. Soul Cha Cha, dit is Fan McCoy. Ahora vamos.

Het is vooral Supertramp die de aandacht trekt. En maar goed ook, wat een goede muziek. Take a long way home. Dit is Regio 8 voor de vrijdagmorgen ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Ik zit even te neuzen in het nieuws. Misschien heb je dat inmiddels ook wel gedaan via je telefoon. Of de laptop even opengeklapt. Dit is wel gaaf. Als het doorgaat, hoor, het is er nog niet. Kijk, we hebben natuurlijk de kringloopwinkel. Dan stap je naar binnen en dan kun je echt voor een habbekrats allerlei leuke dingen naar binnen harken. Ik ben er laatst geweest. Volgens mij was dat in Nijmegen. Maar het is natuurlijk ook hier in de Achterhoek en de Liemers. Een kringloopwinkel. En voor 23 euro. Ik had een zak vol. Ik denk, daar moet je normaal gesproken 300 euro voor betalen of zoiets. En geweldig. En er is een nieuw concept, de Re-Free winkel. Voor slechts 1 euro wat je wilt in een winkel kopen met de tweedehandse spullen. Nou, dat concept ligt bij een dame, dat is Yvonne Wiggers van een stichting. De stichting Eerste Levensbehoeften, de Liemers in de gemeente Zevenaar. Daar wil ze het gaan realiseren en wie weet komt het later ook in de Achterhoek en verderop in de Liemers. Een normale kringloopwinkel is te duur, zegt Yvonne. Maar ik vind het een prachtig concept. Ze gaat ermee naar de gemeente en wie weet in het najaar of anders wel in het voorjaar komt het ervan. De Re-Free winkel. Ja, ben maar vast aan het woord.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar
0: 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wehl. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwehl.nl. Trekker Trek Nieuw-Wehl. Olderwets gezellig.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Even ballen. Iedereen moet het weten. Even ballen. Voor een glimlach op je snoer.
5: Even ballen. Dat klinkt lekker, hè? Even ballen.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hey, goedemorgen. Tijd inderdaad voor wat extra proteïne, vitamine, mineralen. Gewoon lekkere muziek voor je. Dreaming, Debbie Harry. En dat is natuurlijk de zangeres van...

De kroeg even in met Donnie en Mart Hoogkamer. En Bieber van de kroeg. Gisteren was het precies. Precies ook gewoon. Nog 111 dagen tot de 11e van de 11e. Ja, als je van carnaval houdt, dan vier je ook dat soort dingen. Het is nog 111 dagen te gaan. Gisteren misschien wel een extra biertje gedronken. En bijvoorbeeld een groot feest op de 11e van de 11e in Serenberg in de Waskuubstad. Wat wordt daar gevierd op de 11e van de 11e? Iets bijzonders dit jaar. Een mooi verhaal daarover op de site regio8.nl over de 11e van de 11e in Serenberg. Bittersweet symfonie nu.

sinds dat Henk Wijngaard heeft geroepen van... Hey, ik ben familie van deze zangeres, krijgen we geheid een berichtje... op het moment dat we een liedje draaien van Shania Twain. Hey, is dat nou echt zo, dat verhaal? Deze vraag krijg ik net van Birgit. Ze komt uit Gaanderen. Ze zegt, dat is een lekker liedje. Die had ik al even niet gehoord, Shania Twain. A man, I feel like a woman. Ja, ze schijnt echt familie te zijn. Het is onderzocht. Ik weet niet of er een DNA-test is afgelegd, maar het schijnt zo te zijn. Ik ga bijna twijfelen of ik deze dame door de war haal met een andere zangeres. Ik check het nog even heel even zeker voor je. En ook richting Henk Wijngaard, ja, dan weet hij het zeker. Het is 10 minuten voor 8:30. De ochtendshow regio 8, een file in de provincie. En daar staat echt maar eentje, en die staat hier in de regio. Het is wel een mini-file waarbij je een paspoort of een ID-kaart nodig hebt. Je moet het even laten zien. Bij de grensovergang een file op de A12 Arnhem richting die Duitse grens. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens.

0: Donna Summer. It couldn't be magic. Het laatste nieuws komt eraan. Het gaat onder andere over carnaval. En ik hoor je denken, laatste nieuws. Ja. Het gaat over carnaval zo direct. In het nieuws met Bart Meijer. En daarna ook een feestje. Maar dan met onze weerkoning. Over het weekend weer, Gerrit Vossers.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Grensbewoners krijgen geen speciale bescherming bij de komst van 3 reusachtige windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De Duitse instantie Kreis-Borken heeft wel algemene regels voor geluidsoverlast en slagschaduw opgenomen in de vergunning. Maar er komen geen aanvullende voorschriften die puur op de Nederlandse buren zijn gericht. Volgens de Duitse autoriteiten bieden de eigen landelijke normen genoeg bescherming voor iedereen in het grensgebied. De vergunning voor de 250 meter hoge molens werd eerder deze maand definitief verleend. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een 29-jarige man voor een reeks brutale diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. De slachtoffers komen uit onder meer Doetinchem, Bemmel, Putten en Tiel en zijn tussen de 80 en 98 jaar oud. De verdachte ging telkens op pad met winkelfolders en liep gewoon de woningen van de bejaarde dames binnen. Als hij werd betrapt, gaf hij de bewoners snel een folder of zelfs een knuffel om het vertrouwen te winnen. Daarna ging hij er vandoor met onder meer bankpassen en portemonnees en dure sieraden. Terwijl veel Achterhoekers nog genieten van de zomervakantie, beginnen de carnavalliefhebbers in de regio alweer af te tellen. Over precies 111 dagen is het de 11e van de 11e en dit jaar heeft Sierenberg weer een bijzondere primeur. Carnavalsvereniging de Olde Waskupe heeft alle andere clubs uit de buurt uitgenodigd om het nieuwe seizoen voor het eerst samen af te trappen. De reacties van de omringende verenigingen zijn tot nu toe ontzettend enthousiast. Marieke Roerdink en Andrea Mellink uit de Rekken hebben de zware derde wandeldag over de Zevenheuvelenweg succesvol afgerond. Ook het vriendentrio Erko, Arjan en Martijn uit Ruurlo laat weten dat de derde vierdaagse dag goed is verlopen. De Achterhoekse deelnemers kijken dan ook uit vol vertrouwen naar de grote slotdag. Vandaag wandelen duizenden sportievelingen over de beroemde Via Gladiola om na hun enorme prestatie het welverdiende vierdaagse kruisje op te halen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Oké, dankjewel Bart Meijer. Is ook een echte vierdaagse loper. Ik heb hem wel eens gevraagd. Hij moet dan niet aan denken. Ah, misschien jij.

0: Hey Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We konden zo vanochtend de ruitenwissers weer even uittesten of die dingen nog deden. Want die hebben we natuurlijk heel lang niet kunnen gebruiken. Er viel wat nattigheid. Het stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ik heb begrepen dat we ook niet heel veel meer nattigheid krijgen.
1: Nou, vandaag in ieder geval niet. Zondag zit er nog wel wat in de pen. Maar dat verschilt ook nog per dag wat de berekeningen zijn. Op dit moment tussen de 4 en de 8 mm. En verder blijft het over het algemeen droog. En wordt het ook nog zeer zomers in de loop van de volgende week. Maar zoals vanmorgen is het wel even... ik had zelfs nog een klein beetje kippenvel. Want de temperatuur die lag onder de 10 graden vanmorgen. Het koudste plekje was wel in het oosten van het land. Hufsel had 7 graden als minimumtemperatuur en 3 graden aan de grond. En er was in eerste instantie waren wat opklaring, maar geleidelijk nam de bewolking toe. En dan viel er een klein beetje gemiezer uit. Dat gemiezer houdt langzaamaan wel op. In de loop van de ochtend zien we ook af en toe al een klein beetje zon. Vanmiddag komt de zon er steeds beter door. En er is weinig wind vandaag. Dat valt ook wel op. Een zwakke tot hooguit matige west- tot noordwestenwind, waarbij de temperatuur dan oploopt vanmiddag naar 24 tot 25 graden. Maar vanavond zien we de zon dan nog een tijdje. Komende nacht dan is het vrij helder. Alleen een klein beetje sluierbewolking, denk ik. En dan koelt het af naar een graad of 12 tot 13. Dan wordt het iets minder koud. En morgen, dat is ook een speciale dag. In ieder geval niet omdat het zaterdag is. Maar we beginnen met wat bewolking. Maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En in de middag zijn er flinke zonnige perioden. En morgen is de wind wat meer aanwezig dan vandaag. En dan wordt het zelfs 26 tot 27 graden. Dat is wel weer een dag om het luie zweet kwijt te worden. Maar het wordt zondag wel wat anders. Want in de nacht naar de zondag dan is er al wat meer bewolking. De temperatuur ligt dan rond de 14 tot 15 graden. En zondag beginnen we ook met vrij veel bewolking. In de ochtend kan er al een klein buitje vallen. In de middag zijn de buienkansen ietsjes groter. Tussendoor probeert wel af en toe de zon door te komen. En de temperatuur komt dan niet verder dan 21 tot hooguit 22 graden. En wat ik al zei, de verwachting is dat tussen de 4 en de 8 en 9 mm zal vallen. En dan is het in de nacht naar de maandag en maandagochtend nog kans op een enkel buitje. Stelt ook niet zo heel veel voor. En daarna gaan we toch een drogere periode weer tegemoet met ook hogere temperaturen. Halen we maandag nog 22 graden. Dinsdag dan wordt het al een graad of 25, 26 en woensdag. Dan kunnen we 29 graden al halen. Dus dan gaat het weer snel bergopwaarts met de temperaturen. En ook de zon die komt er dan in de loop van de week ook steeds beter bij.
0: Maar tropisch gaat het dus net niet worden?
1: Ja, er komen ook wel wat tropische temperaturen weer aan. Dat zal vanaf woensdag ook kunnen. Maar gemiddeld zo'n beetje 29 graden in de hoogste temperaturen dan in de Achterhoek. En in het Rijk van Nijmegen zitten we rond de 30.
0: Ja, voor iedereen die de komende tijd dus vrij heeft of vakantie, geniet in de Achterhoek en de Liemers. Je hebt het goed geregeld. Eerder, ooit, maanden geleden, een jaartje geleden. Perfect. Je hoort het van Gerrit en die spreekt altijd de waarheid. Morgen meer op de radio. Hoe laat ben je dan trouwens te horen op zaterdag?
1: Om 10:30 bij Alad.
0: Om 10:30, oké. En natuurlijk ook nog straks om 9:30. Alvast een mooi weekend, hè?
1: Goed gedaan.

Happy and go! Groucho, lazy bed op een vrijdagmorgen. Feel good Friday, dat gevoel houden we gewoon de hele dag vast. De ochtendshow, Achterhoek wordt wakker. En ik heb nog een aardige tip voor je. Kreeg je net binnen van Henk. Die stuurde een berichtje. Hey Marcel, zou je dit nog even mee willen nemen? Want het wordt één groot feest in Wil. Namens de schutterij Sint-Martinus. Iedereen goedemorgen daar. Er is een jaarlijkse rommelmarkt. En dat is één groot feest. Niet zomaar een rommelmarkt. Heel veel gezelligheid is er ook bij. De ijsbaan aan de Diepenbroekstraat in Wil, die staat vol met tweedehands spullen. Ja, en ook met leuke koopjes. En daar zijn we als Hollanders natuurlijk dol op. En een prachtige rommelmarkt voor jong en oud eigenlijk. Met volop kans op verborgen schatten. Want die... Ja, die kun je zomaar op een rommelmarkt ontdekken. Hè? Dat is het leuke eraan. En de toegang is gratis. Het is tussen 10 en 3 komende zondag 16 juli dus in Wil. Michael Jackson om 9:15.

0: Kaas. Heerlijk. Het is een liedje over het gevoel van de Tour de France. La Longue de la Route. Op de tweede laatste dag van eigenlijk de Tour de France. De voorlaatste dag. Zondag is de finish. Even terug naar het verleden, 1978, van die Tour de France.
1: De etappe van vandaag. Hier is Hans Plakker.
2: 110 renners, waaronder 8 Nederlanders, beginnen vanmiddag in Leiden aan de 65ste ronde van Frankrijk. Een proloog van ruim 5 kilometer zal beslissen wie morgen in de eerste echte etappe in de gele trui zal mogen starten. Tijdritspecialisten als Hino, Maartens en Pollentier zijn mogelijke kandidaten voor het geel. Nederlands favoriet is de onbetwiste beste tijdrijder van dit wielerseizoen, Gerry Kneteman, die u nu gaat uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit.
3: De factoren zijn in wezen eenvoudig. Je moet gewoon zo hard harken als dat je kent. Dan zie je wel wat voor tijd je uitkomt. Maar ik denk dat je dat wel moet hebben, omdat je gewoon steeds tegen je top aan moet hangen. Je moet eigenlijk over de top heen komen. En dat doet gewoon zeer bij elke renner. Als je dan niet erheen komt, dan krijg je een slechte tijd. Als je mooi en makkelijk gereden hebt, dan heb je geen goede tijd gereden.
0: Wat een topper ook, hè? Gerry Kneteman. Hij heeft ook zoveel mooie dingen gedaan en neergezet. En dan zegt hij van, ja, wat is nou het fundament van het wielrennen? Nou, gewoon zo hard mogelijk rijden zoals je kan. Dat deden we vroeger zelf ook al op onze fiets richting school. Dat we niet te laat kwamen, maar wat een geweldige vent was het. Als je hem niet meer kent, dat je denkt ik ben wat jonger, check het even op YouTube. Hè. Gerry Kneteman in 1978. En dit was een hit in die tijd. Suzy Quattro.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat

0: ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ooft. Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent. En voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50. En kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Vermeer. 9 uur 5 onderweg op de 24e van de 7e. Vanmiddag hoor je Sven tussen 3 en 6 en het jongerenprogramma Get Equipped is er weer in lunchtijd. En nog 1 uurtje deze ochtendshow.
10: Regio 8. 1974.

Het jaar dat ABBA het Songfestival won met Waterloo. Ja, het is even geleden, ik weet het, 1974. Spooky and Sue and You Talk Too Much. Dat is niet het origineel. Ik heb even het origineel van die platen bijgehaald. Dat klinkt nog ouder als dat het al uit een bepaald jaar komt. Het komt namelijk uit 1960. Het is van Joe Jones. Ik kan wel even laten horen hoe dat toen klonk.

0: speciaal voor alle DJ's in Nederland, hè?
1: Ja, ja.
2: Begin je dag goed.
0: Precies. Gave titel, You Talk Too Much. Hoeveel Nederlandse jocks hebben daar al niet een opmerking over gemaakt bij het draaien van dat liedje? Spooky as Hoo kwam in ieder geval uit 1974. Dit is de ochtendshow nummer 3. Uur nummer 3 voor deze vrijdagochtend. En om 9:50 de voorlopige laatste keer dat Meindert Bussink aanschuift. Hij schaft er zelf aan en hij schuift hier in de ochtendshow aan. Voor een update van de site Achterhoeknieuws.nl. Hij gaat niet weg, hij vindt het veel te leuk om te doen. Heeft hij me laten weten. Dat doet hij inmiddels al een paar jaar, zo rond 9:50. Dan geeft hij een update van die mooie site. Maar hij gaat nogal een tijdje op vakantie. Een dikke 4 weken. Zo, Meindert. Ja, je weet al waar het geld zit. Dat zit dus bij Achterhoeknieuws.nl. Hij is namelijk een van de redacteuren, dus dat verdient goed waarschijnlijk. Dus de voorlopig laatste keer, maar het wordt overgenomen volgende week door Marcel Vermeer. Om 9:50. Ja. Dadelijk nog een gesprek met hem, maar dat komt waarschijnlijk helemaal goed. Regio 8 met zo direct nieuws over het gemeentehuis van Doetinchem. Daar is een cabine. Dan kan je foto's maken. Niks mis mee. Dat is wel op meer gemeentehuizen in Nederland zo. Maar over deze cabine is wat te doen. Heibel, gedoe, vraagtekens. Wat is er dan aan de hand? Dat hoor je zo direct, dus blijf luisteren.

Danny en Marlon, goede vrienden van elkaar. Danny Marlon is ook al een tijdje bezig. Wat een goede artiest. En uiteraard Danny Vera uit Zeeland. En Try Again, Marco de Borsato daarvoor. En je hoeft niet naar huis vannacht. Nieuws over de Graafschap vind je terug op onze site. Als je denkt, hey, ik wil die gasten wel weer eens zien voetballen. Want het gaat binnenkort weer helemaal los. Met bijvoorbeeld de keukenkampioen-divisie. Er zijn een aantal oefenwedstrijden. Nog een paar staan er op de planning, ook dit weekend. Waar precies? Je leest het dus nu op de site. Dat is regio8.nl.

Het komt nog uit de tijd dat het heel stoer was om een kleurentelevisie te bedenken in je hoofd. Maar die hadden we nog lang niet. En een zwart-wit televisie te hebben. Dat is echt lang geleden, jongens, dit. Ik draai vanaf een singeltje. En als je er een lading water op gooit op het draaiende singeltje. Ja, niet al te veel natuurlijk, want stroom en water, dat gaat niet echt samen. Dan zijn die kraakjes weg. Dus je hoort geen kraakjes als het goed is. Frankie Valli en Four Seasons en Walk Like a Man. Dit is Regio 8 met later vanmiddag nog. Ik heb hier het spoorboekje. Het jongerenprogramma Get Equip met de oudere jongeren. Het is een echte 60-plusser, maar hij voelt zich nog altijd 23. Paul de Zijl van Puffelen met heel veel jongeren die mede presenteren. En vanmiddag is Sven, want het is weer vrijdag. En dan is Veerle lekker vrij. Dat doet ze goed. Ze heeft namelijk normaal gesproken hier de eigen vierdaagse. He, we hebben nu die vierdaagse van Nijmegen. Maar is er elke dag, elke maandag tot en met donderdag. Voor de fans. Oké. Okay. Meer details over het laatste nieuws vind je op de site. Dat is regio8.nl. Zo direct gaat het over carnaval. En over drie flinke windmolens.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Get ready for the OG.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De oefenwedstrijd van de Graafschap tegen Al Jazeera van aankomende zondag gaat niet door. Dat laat de club uit Doetinchem weten. De wedstrijd kan niet doorgaan omdat er te weinig beschikbare spelers zijn. Grensbewoners krijgen geen speciale bescherming bij de komst van drie reusachtige windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De Duitse instantie Kreis-Borken heeft wel algemene regels voor geluidsoverlast en slagschaduw opgenomen in de vergunning. Maar er komen geen aanvullende voorschriften die puur op de Nederlandse buren zijn gericht. Volgens de Duitse autoriteiten bieden de eigen landelijke normen genoeg bescherming voor iedereen in dit grensgebied. De vergunning voor de 250 meter hoge molens werd eerder deze maand definitief verleend. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een 29-jarige man voor een reeks brutale diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. De slachtoffers komen uit onder meer Doetinchem, Bemmel, Putten en Tiel en zijn tussen de 80 en 98 jaar oud. De verdachte ging telkens op pad met winkelfolders en liep gewoon de woningen van de bejaarde dames binnen. Als hij werd betrapt, gaf hij de bewoners snel een folder of zelfs een knuffel om het vertrouwen te winnen. Daarna ging hij er vandoor met onder meer bankpassen en portemonnees en dure sieraden. Marieke Roerdink en Andrea Mellink uit de Rekken hebben de zware derde wandeldag over de Zevenheuvelenweg succesvol afgerond. Ook het vriendentrio Erko, Arjan en Martijn uit Ruurlo laat weten dat de derde vierdaagse dag goed is verlopen. De Achthoekse deelnemers kijken dan ook uit vol vertrouwen naar de grote slotdag. Vandaag wandelen duizenden sportievelingen over de beroemde Via Gladiola om na hun enorme prestatie het welverdiende vierdaagse kruisje op te halen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanochtend was er eerst veel bewolking. Er viel zelfs nog een spatje motregen of wat lichte regen, maar veel was het niet. Maar geleidelijk aan komen er opklaringen en dan zien we de zon steeds vaker. En vanmiddag hebben we dan afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zon. Blijft dan droog, er staat een zwakke west- tot noordwestenwind en dan wordt het 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond blijft het nog een tijdje vrij zonnig en droog. Komende nacht hebben we opklaringen. Er is dan alleen wat hoge bewolking aanwezig. En dan koelt het af naar 12 tot 14 graden. Zaterdag dan wordt een wat warmere dag. Dan zijn er flinke zonnige perioden, vooral in de loop van de ochtend en de middag. En dan wordt het 25 tot 27 graden. Maar in de nacht naar de zondag raakt het bewolkt en dan kan er al een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 16 en zondag hebben we in de ochtend al kans op een enkele bui, maar in de middag kunnen wat meerdere buien vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden die verwacht worden, 4 tot 8 mm. En de zon die zal er ook af en toe nog even doorkomen, maar de temperatuur komt niet verder dan 21 graden op de zondagmiddag.

Dom zelf geschreven, Lenny Kravitz. Let Love Rule. Hij woonde in 1988 in een appartementje in New York, deze Lenny. En naast de lift, want hij woonde op de tweede verdieping naast de lift, stond op de muur al een tijdje Let Love Rule. En iedere keer als hij op het knopje drukte, totdat de lift kwam, dat knopje, je kent het allemaal wel, zag hij die tekst. Hij dacht, joh, daar moet ik wat mee. Dus een paar dagen later pakte hij zijn gitaar, ging een beetje lopen tokkelen en wat schrijven. En toen kwam deze plaat eruit, Let Love Rule. Lenny. En hij heeft er verder geschreven, uitgewerkt, op het toilet. Nou, tot zover deze details. Ja, misschien geldt het ook wel voor Achterhoekse artiesten. Die liedjes schrijven op de meest uiteenlopende plekken. Ben je of ken je een Achterhoekse artiest? Ja, die heel goed is en nog niet echt ontdekt is. Ik hoor het graag van je, want die mag hier gewoon gratis optreden. Ja, ja. Tussen 9 en 10, op vrijdagmorgen doen we dat, in de ochtendshow. Dus ben je of ken je een Achterhoekse of Liemerse artiest? Laat even van je horen. En stuur een appje naar 06-47-47-00-22. Geheid dat je reacties krijgt. Ja, daar komen altijd heel veel toffe reacties binnen. Ik heb het al eens vaker gedaan. En dat zijn nu hele grote artiesten geworden. Ja, ja, ja. Ik ga even de namen bij elkaar zoeken. Nee, die hebben het wel lekker voor elkaar. Dus als je denkt, ik heb interesse voor een gratis optreden, dat kan dus gewoon hier zo. Even appen naar 06-47-47-0022. Dit is Achterhoek Wordt Wakker. En Sasha.

0: de 70s, Steely Dan, Ricky, don't lose that number. En dan is daar het moment, hè, het belangrijke moment. Ja, ja, ja. Meer dan 2 jaar was hij op de radio. En hij gaat door. Heeft hij zojuist verteld. De contactonderhandelingen zijn geslaagd, dat is mooi. Maar de komende paar weken is hij er niet. Ik heb het over Meindert Bussink. Dat is de man van het nieuws over de site Achterhoeknieuws.nl. Elke dag rond deze tijd kun je hem horen. En voorlopig dus even voor de laatste keer. Nou, we hangen aan zijn lippen met de details voor deze vrijdag over Achterhoeknieuws.nl. Nou, goedemorgen maar, Martin. Dat is ook niet zijn echte naam, hoor. Nee, hoe kom ik dan met Martin? Meindert!
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Ulf, want de afgelopen edities kreeg Hunterpop stevast een boete op de deurmat na afloop van het festival. Een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had iemand zien roken in een van de tenten en dus was het festival in overtreding. Hunterpop doet er nu alles aan om een nieuwe verhoogde boete te voorkomen. Daar heeft de correspondent Guido Kobussen deze week in onder meer onze krant De Gelderse Post. Dat roken in de tenten van het festival niet is toegestaan is niet nieuw. Hunterpop die probeert zich hier al jaren aan te houden. Het is een van de huisregels van het festival en wordt op meerdere manieren kenbaar gemaakt. Hoewel de meeste bezoekers zich hier keurig aan houden, zijn er ieder jaar weer bezoekers die de regel aan hun laars lappen. Afgelopen jaren heeft Hunterpop daarom telkens een boete gekregen. Deze boete loopt ieder jaar weer verder op. Daarom werkt het festival de komende editie met gastheren en vrouwen die de bezoekers nog eens extra wijzen op het rookverbod. En daarna hoopt het festival ook dat de bezoekers elkaar aanspreken op het rookgedrag. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Wenters, want de zomervis-caravaan van de Karper, georganiseerd in samenwerking met de Sportvisunie, heeft in Winterswijk ruim 70 aangemelde kinderen en daarnaast enkele spontane deelnemers ontvangen. Tijdens het evenement bij de visvijver, de Puls, maakten de kinderen kennis met de verschillende onderdelen van de hengelsport. Gebeurde met vrijwilligers van de Karper en de Vissportunie. Leuk verhaal, wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En de kermissen komen er her en der natuurlijk weer aan. Zo ook in Holterhoek. De jaarlijkse kermis vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 en 2 augustus. Op het terrein naast café-restaurant Grenszicht staat een gevarieerd programma op de agenda met muziek, sport en activiteit voor jong en oud. Wie daarmee even wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dat was hem alweer. Iedereen een heel fijn weekend gewenst. Ik ga er even een week of 3 tussenuit. Ik ga lekker naar Italië toe. Even bijtanken. Ik wens iedereen die ook op vakantie gaat ook een fijne tijd. En we spreken elkaar erna weer. Yo!
0: Yo man, dankjewel. Fijne vakantie in Italië. Meindert voor Achterhoeknieuws.nl.

Dankjewel voor het aanvragen van vele topartiesten, vele fijne liedjes. 0647470022 is het appnummer. Noteer het ook voor de volgende keer. Deodato hoorde je voorbij komen. Happy hour. Zo direct veel muziek voor je. En om 10:30 het laatste nieuws uit de regio met Bart Meijer.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen Krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw wat?
6: Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg.

0: de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Callas op een Azië-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Anholter Schweiz. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat vind ik.

0: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
1: Mooi meisje!
0: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen,

0: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Terwijl veel Achterhoekers nog genieten van de zomervakantie, beginnen de carnavalliefhebbers in de regio alweer af te tellen. Over precies 111 dagen is het de 11e van de 11e en dit jaar heeft Sierenberg weer een bijzondere primeur. Carnavalsvereniging De Olde Waskupe heeft alle andere clubs uit de buurt uitgenodigd om het nieuwe seizoen voor het eerst samen af te trappen. De reacties van de omringende verenigingen zijn tot nu toe ontzettend enthousiast. De oefenwedstrijd van de Graafschap tegen Al Jazeera van aankomende zondag gaat niet door. Dat laat de club uit Doetinchem weten. De wedstrijd kan niet doorgaan omdat er te weinig beschikbare spelers zijn. Marieke Roerdink en Andrea Mellink uit de Rekken hebben de zware derde wandeldag over de Zevenheuvelenweg succesvol afgerond. Ook het vriendentrio Erko, Arjan en Martijn uit Ruurlo laat weten dat de derde vierdaagse dag goed is verlopen. De Achterhoekse deelnemers kijken dan ook uit vol vertrouwen naar de grote slotdag. Vandaag wandelen duizenden sportievelingen over de beroemde Via Gladiola om na hun enorme prestatie het welverdiende Vierdaagse kruisje op te halen. Grensbewoners krijgen geen speciale bescherming bij de komst van 3 reusachtige windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De Duitse instantie Kreis Borken heeft wel algemene regels voor geluidsoverlast en slagschaduw opgenomen in de vergunning. Maar er komen geen aanvullende voorschriften die puur op de Nederlandse buren zijn gericht. Volgens de Duitse autoriteiten bieden de eigen landelijke normen genoeg bescherming voor iedereen in dit grensgebied. De vergunning voor de 250 meter hoge molens werd eerder deze maand definitief verleend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Dit is Regio 8.
6: Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtste.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8. Voor medische zorg verstuurd heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten.

0: van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl. Oh.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

is nog eens een mooie beginningstune. Lekker, goed orkest ook. Hey, een hele goede vrijdag. Samen op weg naar het weekend. En we hebben er zin in, dames en heren. Ja. Tot twee uur.

0: Veel geleden opgenomen. Ik vraag me af of ze gewoon zo wonderful is eigenlijk. Ja, maar dingen veranderen in het leven. Hè? 8:08, een hele goede middag. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Ik zie je denken, hé, Van Puffelen, waarom ben jij daar? Het is toch Jochem altijd? Ja. Jochem is vandaag vrij, had een bijzondere missie. Hij is de Nijmeegse Vierdaagse achterwaarts aan het lopen. Dus.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Zo hadden we allemaal onze eigen dingen. Een hele goede middag, heren en dames.
2: Hallo. Goedemiddag.
0: Nou, Sky, wat gaat er gebeuren?
3: Het is vandaag Nationale Tequila-dag.
0: Ook bij ons is Devon.
4: We vragen ons af hoe het met de jongeren gaat.
0: Goeie vraag. En daar is hij voor het eerst en het laatst. Ruben.
5: Hallo. Er is een nieuw sportjournaal met Jochem.
0: En Juneli, wat ga jij vertellen?
3: Wat ga je vertellen, Juneli?
0: Volgens mij had Ruben jouw tekst, of niet?
6: Ja, Ruben had mijn tekst.

0: Het nummer is niet echt dat je noemt de moeite waard. Ja, je zit te eten en wat wel de moeite waard is. Hij zit hier live tegenover mij. Devin.
1: Jongeren kampen steeds vaker met mentale problemen. Dit komt door onder andere social media zoals Facebook, Instagram en TikTok. Worden de jongeren die kampen met deze problemen wel genoeg gezien? We spreken over met Emmy Verhaalten van Kaleidos Welzijn. Wat belast jongeren mentaal tegenwoordig het meeste?
2: Ik denk dat dat social media is. En het altijd met elkaar in verbinding staan en kunnen zien wat anderen doen. Wij merken in het jongerenwerk dat dat wel een flinke belasting is.
3: En welke invloed heeft social media volgens jou op het zelfvertrouwen en de identiteit van jongeren?
2: Nou, het kan een hele positieve invloed hebben. Jongeren kunnen vrienden vinden, gelijkgestemden vinden op social media. Maar het kan ook een gevaar in zitten in het vergelijken met anderen. En dan kan het wel zijn dat zelfvertrouwen een deuk krijgt.
3: Zit daar nog een verschil in tussen jongens en meiden?
2: Nou, ik denk dat je aan de buitenkant wat eerder ziet dat meiden er wat gevoeliger voor zijn. Maar ik denk dat jongens er net zo goed wel last van hebben.
3: Hoe leer je jongeren omgaan met de druk, de verwachtingen en de teleurstellingen?
2: Nou ja, wij proberen altijd zoveel mogelijk te normaliseren. Dus dat dingen er af en toe bij horen in het leven. Dat het niet erg is dat je af en toe druk voelt of een verwachting voelt. En dat het ook niet allemaal altijd goed hoeft te voelen. Dus een teleurstelling hoort er nou eenmaal ook bij. En gewoon het gesprek aangaan en schouders eronder en door. Dus dat is wel wat wij proberen te doen. Dat je jongeren ook leert vertrouwen op zichzelf, dat ze het kunnen.
3: En welke boodschap zou iedere jongere eigenlijk minstens één keer moeten hebben gehoord?
2: Dat je mag zijn wie je bent. Ja. En dat je daar niet bang voor hoeft te zijn.
3: Ja, want u bent van Kaleidos Welzijn. Wat doen jullie daar eigenlijk precies?
2: Wij hebben inderdaad een stukje jongerenwerk. En dat betekent eigenlijk dat wij ons, zeg ik altijd, een beetje tegenaan bemoeien. Alles waar jongeren tegenaan lopen in het volwassen worden. En dat doen wij voor vanaf de leeftijd groep 6 tot en met 27 jaar. En dat kan zitten in talentontwikkeling, in een stukje vrije tijdsbesteding, maar ook heel veel individuele coaching. Dus jongeren die echt een hulpvraag hebben of een luisterend oor nodig hebben, die begeleiden wij ook.
3: Dus kortom, jongeren die met problemen kampen kunnen altijd bij jullie terecht?
2: Ja, maar ook jongeren zonder problemen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om, ik moet een sollicitatiebrief schrijven en ik weet niet zo goed hoe. Dus het hoeft niet altijd te gaan om een probleem. Maar dat mag wel. En dan zorgen wij dat jongeren of bij ons terechtkomen of op de juiste plek.
1: U hoorde Emmy Verhaalten in gesprek bij Milan van Get a Grip.

0: begon. En dat was eigenlijk al gelijk legendarisch. De tijd moest er alleen nog overheen eventjes bij Daniel Lohuis. Geweldig artiest, goede muzikant, mooie tekstschrijver. Stap voor stap. Goed, zo ging de carrière van Ruben niet, begrijp ik, Sky.
1: Ruben is vandaag voor het laatst. En ik moet zeggen, ik vind het best pittig als ik er even zo over praat.
0: Ruben, wat kun je erover vertellen?
1: Ja, wat kun je erover vertellen, Ruben, dat je voor het laatst bent vandaag?
2: Man, ik wist niet dat je zo emotioneel kon zijn,
1: ja,
2: Sky.
1: Het is pittig.
2: Ik zie gewoon traantjes.
1: Ja, het is even heel pittig. Maar nee,
2: het is een beetje een gek gevoel de laatste keer.
1: Ja, zeker.
2: Ja, het is, ik weet eigenlijk niet wat ik moet voelen.
1: Nou,
2: dat ook of niet?
0: Dat gaan we zo even behelpen. Geen probleem.
2: Okay.
1: Wat heb je een beetje meegegeven? Proberen mee te geven aan de jongeren? Wat laat je achter?
2: Ook een beetje het vorige item, hè, en over het welzijn van jongeren. Maar het mooie uit jongeren halen, het krachtige uit jongeren halen. Dus wat ze wel kunnen en niet wat ze niet kunnen.
1: Ja.
2: Dat heb ik geprobeerd.
1: En wat ga je echt missen aan Get a Grip, aan Werkraad?
2: Ja, de humor, de passie, de humor, de gezelligheid, het spelen, dat.
1: Dat. En nu komt er nog een dingetje. Je hebt nog nooit radio gemaakt. Dit is de eerste keer dat je hier zit bij de radio. Hoe kan het?
2: Nou, ik laat je één ding verklappen. Ik heb hier wel eens vaker gestaan. Ik heb een aantal podcasts opgenomen.
1: Ah.
2: En,
1: dat is geen radio, hè? Dat is geen live
2: dat
1: radio.
2: Is waar. Nee, precies. Live radio is toch wel weer next level.
0: Hoe lang ben jij verbonden eigenlijk aan de Werkraad Get a Grip? Hoe lang is dat geleden?
2: Ik denk 5,5 jaar of zo. Ja. 5, 6 jaar, zoiets. Ja. Ik weet het niet precies.
0: En het grappige is, Sky, de man in kwestie geeft bij Get a Grip sport.
1: Ah, ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Je bent ook vorige week een keer naar boven gegooid.
1: Ja, ik ben naar boven geklommen. Helemaal,
2: hoe was jouw ervaring boven?
1: Ja, jongen, dat was fantastisch. Ik vond het helemaal leuk. Je kon spelletjes boven doen, pingpongen, van alles kon je doen, darten.
0: Ja.
1: En goed, dat was de enige keer dat ik boven ben geweest.
0: Hij is de man hier met de korte broek, of het nou zomer of winter is.
1: Absoluut,
0: hij loopt altijd in een korte broek. Hè?
1: Ja, ja, ik geef het niet toe aan dat het best wel koud inmiddels is. Maar goed,
2: emoties,
1: het is
2: gewoon geen emoties tonen.
0: Ruben gaat ons verlaten, dames en heren.
1: Ah, jongens. Ja,
0: achter de schermen is hij een belangrijk man voor ons geweest. Je moet voorstellen, wij zitten hier met een paar radiomensen. En we hebben ook mensen uit de zorg. Ruben heeft daarvoor gestudeerd. Hij assisteerde ons in allerlei zaken. En het is best wel een beetje een verdrietige dag.
1: Absoluut.
0: En we hebben ook geweldige MDT samen gedaan. En hij gaat een nieuwe uitdaging aan, begrijp ik.
1: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: Absoluut. En wat is die uitdaging dan? Wat is die uitdaging? Dat willen we wel weten.
0: Hij gaat trouwen, denk ik, of zo.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ik ga werken in Wolfhezen. Proxona.
0: Ja. Ja, jij gaat daar mensen begeleiden.
2: Ja, ik ga op afdelingen ook weer mensen in beweging.
1: Kijk nou. Top.
2: Ja,
1: hartstikke mooi, zeg.
2: Dat ik ze in beweging kan krijgen.
0: Wij bewegen inmiddels allemaal hier, dus zijn taak is hier volbracht. Ik hoop
1: zeker
0: gewoon
1: weten.
0: Dat hij weer terug gaat.
2: En desnoods til ik ze naar boven of til ik ze ergens anders heen.
1: En ik vind het trouwens het laatste dingetje. Ik vind het ook wel bijzonder. Ik heb Balthazar nog nooit zien huilen. En ik zie hem nu toch wel even een paar traantjes laten, hoor. Voor de laatste keer dat je hier bent. Dus vind ik toch ook wel even prachtig.
0: Ben je klaar met je interview?
1: Ja, we zijn klaar. We gaan door, dames en heren. We gaan door. Go!
0: Ben jij klaar met je carrière bij Werkraad?
2: Ja, zeker.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Grensbewoners krijgen geen speciale bescherming bij de komst van 3 reusachtige windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De Duitse instantie Kreis-Borken heeft wel algemene regels voor geluidsoverlast en slagschaduw opgenomen in de vergunning. Maar er komen geen aanvullende voorschriften die puur op de Nederlandse buren zijn gericht. Volgens de Duitse autoriteiten bieden de eigen landelijke normen genoeg bescherming voor iedereen in dit grensgebied. De vergunning voor de 250 meter hoge molens werd eerder deze maand definitief verleend. Marieke Roerdink en Andrea Mellink uit de Rekken hebben de zware derde wandeldag over de Zevenheuvelenweg succesvol afgerond. Ook het vriendentrio Erko, Arjan en Martijn uit Ruurlo laat weten dat de derde vierdaagse dag goed is verlopen. De Achthoekse deelnemers kijken dan ook uit vol vertrouwen naar de grote slotdag. Vandaag wandelen duizenden sportievelingen over de beroemde Via Gladiola om na hun enorme prestatie het welverdiende vierdaagse kruisje op te halen. De sluizen bij Eefde mogen vanaf morgenmiddag niet meer gebruikt worden door de scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De sluizen gaan morgenmiddag om 12 uur dicht tot na de order. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel is genomen omdat het waterpeil onder de ondergrens is gezakt en dat is 9,10 meter boven NAP. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een 29-jarige man voor een reeks brutale diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. De slachtoffers komen uit onder meer Doetinchem, Bemmel, Putten en Tiel en zijn tussen de 80 en 98 jaar oud. De verdachte ging telkens op pad met winkelfolders en liep gewoon de woningen van de bejaarde dames binnen. Als hij werd betrapt, gaf hij de bewoners snel een folder of zelfs een knuffel om het vertrouwen te winnen. Daarna ging hij er vandoor met onder meer bankpassen en portemonnees en dure sieraden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

of a Woman. De geweldige Gaga natuurlijk. Hè. Lekker hoor. Samen op weg naar het weekend. Tijdens werkzaamheden op een woningbouwlocatie is een verdacht voorwerp gevonden. En zometeen gaan we schakelen met...

0: makkelijk kan het leven zijn, hè? I just need a body. Fireboy en Nico Santos. Je luistert naar de stem van de jongeren op het ritme van de Achterhoek. Archeologen stuiten vorige week donderdagmiddag op een vervelende verrassing tijdens werkzaamheden bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen daar een Engelse vliegtuigbom van 500 pond aan. En die kwam uit de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, zo'n ding wordt gevonden. En ja, daar moet er onderzoek plaatsvinden. En over dat onderzoek en die bom hebben wij aan de lijn Bart Solman. Bart, goedemiddag.
1: Dag Paul, goedemiddag.
0: Ja, die heeft er al een tijdje gelegen, die bom, onder dat Witte Paard.
1: Ja, ruim 80 jaar, hè, want we weten nou precies van wanneer die is. Hij is van 24 maart 1945. Nederland was bijna bevrijd. En toen hebben de Engelsen nog een bombardement uitgevoerd op Zelhem.
0: Ja, volgens mij rond die data ook problemen in Doetinchem. Maar deze bom daar in Zelhem heeft daar dus ook mee te maken.
1: Ja, die heeft ook mee te maken. Het is zeg maar een voortvloeisel vanuit operatie Plunder. Die kennen mensen misschien wel. Dat was vanaf door Duitsland heen over de Rijn bij Emmerik tot aan de Oude IJssel. Dat was het begin van de bevrijding van de Achterhoek. En bij de Oude IJssel hield Plunder op. En toen gingen ze verder zeg maar gewoon ruimte maken voor het front. Dus toen gingen de Engelsen gewoon zogenaamde doelen bombarderen. Dus ook in Zelhem. Ze zeiden dat er een Duitse hoofdkwartier zat, maar die bleek er uiteindelijk nooit gezeten te hebben. Maar Zelhem kreeg wel 18 van die 500 ponders onder oren en 3 dagen ervoor een aantal raketten.
0: Ja, goed. Die bom is inmiddels onschadelijk gemaakt, ga ik vanuit.
1: Ja, die is gisteren tot ontploffing gebracht op een defensietrein in Lochem. En het mooie daarvan is, de eigenaar van het museum Zelhem in oorlogstijd, die krijgt de scherven van die bom om daar tentoon te gaan stellen.
0: Kijk, overal zijn liefhebbers voor, hè. Goed, vermag men nog meer bommen daar aan te treffen in en rond nabij Zelhem, denk je?
1: Nou ja, dat wist die historicus niet zo goed. Want ja, hij weet niet hoeveel blindgangers er zijn. Zo noem je dat dan, een bom die niet afgaat. Het kan altijd door een productiefout. En dan zegt hij, het kan maar zo dat ze er nog één tegenkomen. Maar het kan ook zijn dat ze jaren weer geen tegenkomen. Want bedenk even, hè, mensen hebben gewoon 70 jaar bovenop deze bom gewoond.
0: Bizar eigenlijk, hè? Bizar.
1: Ja, goed. Kun je niet voorstellen dat je daar woont?
0: Nee, absoluut niet. Nou, u hoorde Bart Solman. Bart! Er is iets mis met de verbinding, geloof ik. Of met Bart zelf, dat kan ook nog. Ach, Bart Solman, wij herinneren hem

0: treedt gewoon nog op Sky. Ze moest even zien dat jou dat ook nog gaat redden tot 80 jaar.
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Zeker.
0: Zometeen na 1 uur ga jij het even van mij overnemen.
1: Ja, dat wordt leuk. Dan gaan we echt even goede radio maken.
0: Dank je. De stem van de jongeren straks na 1 uur met veel nieuws. Onder andere over het Sportjournaal gaan we het hebben.
1: Zeker.
0: Maar ook over, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En ook nog de Nationale Tequila Dag. Want het is vandaag Nationale. Heb je het ooit eens gedronken?
1: Nee, laten we dat doen. Een keertje met z'n allen.
0: Nou, dat weet ik even niet zo lekker. Want ja, tequila, dat is een pittig drankje.
1: Oh.
0: Als je daar iets te veel van opdrinkt, dan word je een beetje raar in je hoofd. En dan niet dronken, maar laat me zeggen, psychisch niet helemaal goed.
1: Nou, hebben de luisteraars dat wel een keertje gedaan? Laat het dan weten via de Regio 8 WhatsApp.
0: Ja, 0647-470022. Zometeen na 1 uur zijn we nog een uurtje bij je. En samen gaan we op weg naar het weekend.

0: Tijd voor een nieuwe Waar ben je klaar mee? Sjan is weer de straat op gegaan om aan de jongeren te vragen: waar ben je klaar mee?
1: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
2: Straatintimidatie.
3: En zou je ook een voorbeeld kunnen benoemen wat je iets zelfjes mee hebt gemaakt?
2: Nou, als ik een feestje heb in mijn dorp en ik moet alleen teruglopen naar huis, voel ik me best onveilig. Ik kijk elke keer achter me of iemand achter mij aanloopt. Ik loop snel, gewoon, ik voel me niet veilig op straat.
3: Dat vind ik heel vervelend om te horen. Wat is dan eigenlijk volgens jou een oplossing hiervoor?
2: Pepperspray legaal maken in Nederland.
3: En zou je dan bijvoorbeeld een training voor willen volgen? Of hoe zou je dat willen zien?
2: Gewoon dat meiden het gewoon in hun tas kunnen hebben. Dat ze gewoon... Het is niet echt gewoon echt een oplossing. Maar dat meiden gewoon een beetje iets hebben om hen wel veilig te maken voelen.
3: Nou, ik vind pepperspray eigenlijk een hele goede oplossing.
2: Ja, klopt. Kijk, je krijgt er pijn van en... Als je dat spreekt, dan kan je gewoon wegrennen. Dan is de dader zeg maar gewoon uitgeschakeld voor even. Dan kan je gewoon wegrennen. Dat vind ik gewoon fijn dat je dat dan wel hebt.
3: En zou het ook mooi zijn dat je in een pepperspray iets hebt zitten... dat die opgespoord kan worden?
2: Ja, dat zou wel fijn zijn. Want er zijn best wel veel mannen, niet alle mannen... maar er zijn er best wel veel die dan meiden gewoon aanranden. En ja, de dader die wordt dan bijna nooit gevonden. Dus dat zou wel fijn zijn.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8... Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Er staat een zwakke west- tot noordwestenwind en het wordt 24 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en droog. Komen nacht hebben we te maken met opklaringen en dan koelt het af naar 12 tot 14 graden. En zaterdag dan hebben we in de ochtend wolkenvelden. Geleidelijk aan komt de zon erdoor en in de middag hebben we flinke zonnige perioden. Kan de temperatuur oplopen naar 26 tot 27 graden. In de nacht naar de zondag raakt het bewolkt. Hele kleine kans op een buitje kan er dan zijn. Koelt af naar een graad of 15 tot 16. En zondag hebben we in de ochtend kans op een enkel buitje. In de middag is de kans erop wat groter. En naast wolkenvelden probeert de zon er ook af en toe door te komen. Het wordt dan 21 tot 23 graden. De verwachting is dat er 4 tot 8 à 9 millimeter zal vallen op de zondag.

Ja, lekker nummertje dit hoor, heerlijk. Alex Warren en Passenger hier op Regio 8. Zometeen om 15:15 hebben wij een mooi sportjournaal van Jochem. Ja, horen we hem ook eens een keertje weer. Maar eerst hebben we hier Summer Night.

0: En dan is het nu echt tijd voor die Jochem die lekker het sportjournaal voor jullie gaat, gaat verzorgen. Hoe is het daar? Ben je er een beetje klaar voor, Jochem?
1: Oh, ja, dan is het ook weer tijd voor de Tour de France update van dit weekend. De laatste paar dagen van de Tour de France. Ja, laten we beginnen met de etappe van vanmiddag. Die begint om 2:00. De renners moeten een etappe van 127 kilometer fietsen met een finish op de Alpe d'Huez. Ja, en die Alpe d'Huez, daar blijft het niet bij voor alleen vandaag. Want ook morgen gaan de renners weer over de Alpe d'Huez. Een etappe van 171 kilometer dan. En zondag de laatste etappe. Natuurlijk einde op de Champs-Élysées in Parijs. Een etappe van 132,5 kilometer.
0: Nou, heel erg bedankt Jochem voor dit mooie sportjournaal. Wij gaan weer lekker door. Yes! Oeh, dit is ook een lekker het weekend in. Ja, want het is vrijdag en je luistert naar Get a Grip.

Ja, dames en heren, we gaan even lekker dansen. Dans met somebody. Dus even lekker voetjes van de vloer. Het is bijna weekend, dus we gaan lekker heerlijk even swingen. Dus swingen met die billen, hè, hier op Regio.

0: dit nummertje. Ja, ja, ja, heerlijk dit.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus. Hey.

0: Heel simpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Zij eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Maar dan zeg ik, je lult me wat.
1: Regio 8.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek.
4: Lando.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Kinderopvang.

0: Verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Fietsendieven hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar 45 keer toegeslagen in Winterswijk. In dezelfde periode vorig jaar noteerde de politie nog 26 gestolen fietsen. De kans dat je in Winterswijk je fiets na een diefstal terugziet wisselt per jaar. Het aantal diefstallen waarbij de politie een verdachte in beeld krijgt schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 2% en 11%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen stelt 500.000 euro beschikbaar voor de herinrichting van de dorpskern van Suderwick, direct over de grens bij Dinxperlo. Het werk moet in 2027 van start gaan. Van het bedrag gaat 250.000 euro naar de herinrichting van de Spokkerstrasse en 250.000 euro naar het Dorpsplein. In totaal investeert Bocholt zo'n 3,2 miljoen euro in het project. Nog 1 zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens een aantal bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf morgenmiddag 12 uur niet meer gebruikt worden door scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is omdat het waterpeil onder de ondergrens 9,10 meter NAP dreigt te komen. En verder mag er geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance. En men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zelfs wolven gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-schweiz.de.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Arnold Terschwijz. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je
4: Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Arnold Terschwijz. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van?

0: één artikel naar keuze, bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Sven Dimmendaal. Vertel mij dat je op de Zwarte Cross bent geweest, zonder te vertellen dat je op de Zwarte Cross bent geweest. Even denken, dit is mijn suggestie.

0: vertel mij dat je op de Zwarte Cross bent geweest zonder te vertellen dat je op de Zwarte Cross bent geweest. Draaide voor George Baker Selection even serieus met Baila de Gasolina, waarover veel gesproken werd natuurlijk. En ik krijg ook heel veel foto's binnen van vieze auto's, vieze schoenen. En dan zeg je...
1: Eeuw, je zit under the mudder.
0: Ja, precies. Helemaal onder de modder. Afgelopen weekend de Zwarte Cross, de 28e editie in Lichtenvoorde. Een editie die veel te bespreken had eigenlijk. Omdat het hele terrein ten eerste al eens op de kop is gegooid. Het was niet zoals dat je het van de Zwarte Cross gewend bent. Ja, de sfeer wel, maar het terrein is anders ingedeeld. En er moesten heel veel mensen even aan wennen. Ze zeiden dat het minder ver lopen zou zijn, maar toch was het nog behoorlijk ver stappen. Aan de andere kant is het wel gewoon één groot gezellig feest daar geweest in Lichtenvoorde. En die beelden van de Zwarte Cross, die vind je terug op onze website. In 3 minuten zie jij hoe het Zwarte Cross weekend afgelopen week in de Achterhoek was. Check daarvoor regio8.nl.

helemaal niet zo gek om vierkant te zijn. Tegenwoordig moet iedereen de summer body hebben. Zo plat als een plankje, maar dat hoeft helemaal niet. Huey Lewis en de nieuws, hip to be square. Je kunt ook gewoon lekker jezelf zijn en genieten van de zomer. Dat doe je natuurlijk ook met goede zomerse muziek. En ik ben heel benieuwd welke zomerse track ik voor je kan draaien. Laat dat even weten. 06-4747-0022. Draai ik het graag op je werkdag, vlak voor het weekend.

0: Regio 8, Kleijzen, Magnificent 7. Hey, nog één zomer kunnen de inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen na het laatste nieuws van mij. En ook deze muziek, Sigala, komt eraan. Met Melody.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ah, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf morgenmiddag 12 uur niet meer gebruikt worden door scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is omdat het waterpeil onder de ondergrens 9,10 meter NAP dreigt te komen. En verder mag er geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. Fietsendieven hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar 45 keer toegeslagen in Winterswijk. In dezelfde periode vorig jaar noteerde de politie nog 26 gestolen fietsen. De kans dat je in Winterswijk je fiets na een diefstal terugziet wisselt per jaar. Het aantal diefstallen waarbij de politie een verdachte in beeld krijgt schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 2% en 11%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen stelt €500.000 beschikbaar voor de herinrichting van de dorpskern van Suderwick, direct over de grens bij Dinxperlo. Het werk moet in 2027 van start gaan. Van het bedrag gaat €250.000 naar de herinrichting van de Spokkerstrasse en €250.000 naar het dorpsplein. In totaal investeert Bocholt zo'n €3,2 miljoen in het project. Nog 1 zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens een aantal bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Oké, dan nog even kijken naar de situatie op de weg. 2 vertragingen gemeld, allebei op de A12. Om te beginnen Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Kwartier vertraging over 4 kilometer. Ook is het aanschuiven de andere kant op Duitse grens richting Arnhem. Doe je over 7 kilometer. Kilometer, dat is wat anders. Dat is heel dialect. Doe je 6 minuten langer over. Sterkte als je in de file staat.

Nog één zomer kunnen de inwoners van van Gorssel en Almen hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden. Maar dat houdt binnenkort snel op, want tot eind augustus is het mogelijk om nog lekker baantjes te gaan zwemmen in de oude zwembaden die daar staan in Gorssel en Almen. Want daarna maken ze namelijk plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Bij de zwembaden worden namelijk vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Nou, en ik kan je vertellen dat die werkzaamheden in ieder geval heel snel gaan gebeuren. Dat staat vast, want ze hopen als alles volgens planning gaat dat ze in het voorjaar van 2027, dus een goede 8, 9 maanden, dat dan al het nieuwe zwembad open kan. Nou, tot eind augustus kun je nog zwemmen in het oude zwembad. Dan gaan de baden dicht en starten dus de werkzaamheden. Ja, en hoe die baden er nou uit gaan zien, dat lees je op onze website regio8.nl.

Natijnsjen. Ze stonden natuurlijk ook op de Zwarte Cross op de donderdagavond om een uur of zeven stonden ze daar op het hoofdpodium. Ja, en dat was één groot feest. Wij mochten Crasip interviewen. Tenminste, ik mocht Crasip interviewen. En ja, het is gewoon geweldig. Ze hadden er ontzettend veel zin in. En ze zetten er dan ook een gigantische show neer. Heel tof om ze te spreken. En ja, het zijn ook gewoon mensen natuurlijk, toch?

Even een vraag zonder in je portemonnee te kijken. Weet jij hoe de biljetten er van tegenwoordig uitzien? Wat er op die biljetten staat? Behalve hoeveel ze waard zijn. Ik denk het niet. En dat maakt ook niet uit, want het is veel belangrijker om mee te denken over hoe de nieuwe eurobiljetten eruit moeten gaan zien. De Europese Centrale Bank heeft namelijk de mogelijke ontwerpen voor de nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. En jij kunt daarover mee beslissen welke ontwerp op de nieuwe eurobriefjes moet verschijnen. Nou, valt te kiezen uit twee thema's. Het gaat dus om alle biljetten die er zijn. Valt te kiezen uit bekende Europeanen, denk aan een Leonardo da Vinci bijvoorbeeld, of een Beethoven. En je kunt dus kiezen uit vogels en rivieren, zoals bijvoorbeeld de welbekende ijsvogel. Nou, welke van die thema's die moeten op dat biljet komen, dat is dus nu de vraag. Nou, ze gaan dus die nieuwe biljetten op de markt brengen om vervalsing tegen te gaan. Want die oude biljetten die stammen natuurlijk al uit 2002. We hebben al sinds 2002 de euro. Dus om een beetje vervalsing tegen te gaan, komt er een opfrisbeurt in hoe die biljetten eruit moeten te komen te zien. En ik ben heel benieuwd als jij nou het beslissende antwoord had. Wat zou jij kiezen? Bekende Europeanen op het biljet of toch vogels en rivieren? Laat het even weten. 06-4747-0022. Zometeen het laatste nieuws onderweg. Ook Marshmallow hoor je nog na U2 en Windows in the Sky.

De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
5: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die in die
4: 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.

0: Ratja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Sven Dimmendaal.
3: Het is 80 jaar oud. Inmiddels wel ontploft, maar 80 jaar lang ook niet. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Joe Cocker onderweg naar Brooke Fraser.

0: Dit is Regio 8. Regio 8. De zomer door je speakers, zo vlak voor je weekend. Misschien heb je inmiddels al weekend, misschien heb je wel vakantie. Laat even weten of je op vakantie gaat. Daar ben ik benieuwd naar. Zo ja, waarheen? En of je dat doet met bijvoorbeeld het vliegtuig, met de auto. Laat even weten hoe jouw vakantieplan eruit ziet. Vind ik leuk om te horen. Ondertussen gaan wij even naar Zelhem. Want de Britse 500 ponder, die bij een archeologisch onderzoek bij het Witte Paard in Zelhem uit de grond kwam, is gisteren tot ontploffing gebracht. Amateur oorlogshistoricus Bert Schieven hield alles sinds de vondst van die vliegtuigbom nauwlettend in de gaten. En hij kon zelfs de bom exact dateren. Dat vertelt hij jezelf.
1: Ik had nooit verwacht dat daar nog een blind gaan lag. Dat heeft me wel verbaasd. Ook geen garantie dat er niet nog één ligt. 24 maart 1945. Die aanval, daar komt hij vandaan. 21 maart was het ook al gebeurd. Alleen de 24e gebeurde het met bommen. Er werden in totaal 18 bommen gedropt, 500 ponders. Deze die hier gevonden is, is er uiteraard een blindganger van. Hoeveel blindgangers weet ik ook niet. Ik weet wel waar die gevonden is. Daar stond toen de boerderij met een schuur van de familie Prins. En die is echt compleet helemaal weggevaagd, die boerderij. Is ook nooit weer opgebouwd, die was weg.
2: De bombardementen op Zelhem staan niet op zichzelf.
1: Het was eigenlijk een uitvloeisel van operatie Plunder. Operatie Plunder die ging tot 30 maart. Die stopte bij de Oude IJssel, toen was het voltooid. Alleen aan de andere kant van de Oude IJssel gingen ze ook aanvallen uitvoeren. Waaronder Zelhem. Ze geven in hun rapporten op een Duits hoofdkwartier. Dat klopt absoluut niet, heeft er nooit gezeten, ook niet. Maar ze vielen gewoon alles aan. Ze banen een weg vrij voor het front. Dat gebeurde in Zelhem ook. Je maakt mij niet wijs toen niemand gezien heeft dat er een bom lag. Ik kan het niet bewijzen, uiteraard niet. Maar dat verbaasde me wel. En dan wordt er een huis opgebouwd. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder.
3: Hoe kan het dat zo'n bom niet afgaat?
1: Ja, dat heeft meerdere... De ontsteker werkt niet naar behoren. Het was een massaproductie toen, hè. Hij kan het doel gemist hebben. Had je met bepaalde ontstekingen, als je doel mist en je viel in losse grond, dan kreeg hij net de klap niet die hij nodig had. Ja, het legt een beetje aan de projectiel. Dit is gewoon een fout in de productie geweest.
2: Schieven is meermaals gaan kijken bij de bom die al ruim 80 jaar onder de grond lag. En dat was te zien.
1: In principe een stuk roestig ijzer, een groot stuk. En gisteren ben ik er nog geweest. Gisteren is hij opgehaald, hebben ze hem afgevoerd naar een terrein in Lochem en daar hebben ze hem opgeblazen. Het heeft wel historische waarde en daarom willen we hem houden. Als je het weggooit, één keer, je gooit maar één keer weg, dan is het weg.

een prachtig vakantieland trouwens, Egypte. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar al die piramides en die bouwwerken, dat kunnen ze als de beste. Walk like an Egyptian, de Bengals hoorde je. En dit is Regio 8 met Nena.

0: Dit is Regio 8, Kane en Ben a Break. Zo vlak voor het laatste nieuws voor 4:30. Terwijl dat jij je spullen lekker weglegt en langzaam richting het weekend vuurt met je auto. Dus lekker het weekend in knallen. Dat doen we zo meteen ook met de muziek van Regio 8. Cheerio komt eraan.
1: Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Naar het laatste nieuws met Marcel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf morgenmiddag 12 uur niet meer gebruikt worden door scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is omdat het waterpeil onder de ondergrens 9,10 meter NAP dreigt te komen. En verder mag er geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen stelt €500.000 beschikbaar voor de herinrichting van de dorpskern van Suderwick, direct over de grens bij Dinxperlo. Het werk moet in 2027 van start gaan. Van het bedrag gaat €250.000 naar de herinrichting van de Spokkerstrasse en €250.000 naar het dorpsplein. In totaal investeert Bocholt zo'n €3,2 miljoen in het project. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens een aantal bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Fietsendieven hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar 45 keer toegeslagen in Winterswijk. In dezelfde periode vorig jaar noteerde de politie nog 26 gestolen fietsen. De kans dat je in Winterswijk je fiets na een diefstal terugziet wisselt per jaar. Het aantal diefstallen waarbij de politie een verdachte in beeld krijgt schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 2% en 11%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Dan nog het aantal vertragingen gemeld hier in de regio. Bij de op de A12 knooppunt Velperbroek richting Zevenaar. Daartussen doe je 4 minuten langzamer over. En ook de andere kant op Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar is het 5 kilometer aanschuiven. Sterkte als je in de file staat.

0: gevoel.
1: Ken je dat gevoel dat je keihard je teen stoot aan de rand van het bed? Vreselijk veel pijn doet dat. Of ken je dat gevoel dat je je vinger loshaalt aan een stuk papier? Dat brandt zo gigantisch pijnlijk. Maar ken je ook dat gevoel dat je bijvoorbeeld iets vergeet? Bijvoorbeeld op de Zwarte Cross, je fiets of zo, of iets anders. Nou, er zijn 257.000 bezoekers naar de Zwarte Cross geweest. En ik vertel je zo wat er allemaal achter...

en John Oates, Out of Touch. Dit is Regio 8. Ongetwijfeld dat jij als Achterhoeker ook op de Zwarte Cross bent geweest. Ik kan me niet voorstellen dat je er niet bent geweest. Tenminste, tenzij je er niks meer hebt. Dat kan natuurlijk ook. 257.000 bezoekers gingen naar de Zwarte Cross. Ja, waar gefeest wordt, waar iets te vieren valt, valt natuurlijk ook iets te verliezen. Er wordt zoals ieder jaar een flinke kratten aangevuld bij de gemeente Oost-Gelre met gevonden voorwerpen. Ja, en dan kun je denken aan sleutels, noem maar op, gevonden paspoorten, weet ik veel wat. Nou, van alles wordt daar gevonden op het terrein. Waaronder sleutels, van losse sleutels tot complete bossen. Ook rijbewijzen en ID-kaarten die zijn gevonden. Maar misschien nog wel bijzonderder, de vondsten die je niet zo snel ziet, maar toch gevonden werden op de Zwarte Cross. Namelijk niet alleen ID-pasjes en portemonneeën, ook een trouwring, een vaarbewijs. Dat ik denk, op de Zwarte Cross, wat moet je met een vaarbewijs? Laat die lekker thuis, maar goed. En zelfs één cowboylaars. Die werd gevonden op het Zwarte Cross-trein. Nou, mocht je herkennen, mocht je een vaarbewijs kwijt zijn, mocht je één cowboylaars kwijt zijn, of bijvoorbeeld, noem maar wat, een trouwring, dat kan ook. Laat dat dan even weten. Meld je bij de gemeente Oost-Gelre, want de kans is heel groot dat daar jouw spullen nog liggen. En daarnaast werden er natuurlijk ook gewoon heel veel andere dingen gevonden, zoals brillen, kleding en dat soort zaken. Na zo'n weekendfeest heb je geen kleding meer aan, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ed Sheeran nu, and Shape of You.

Dit is Regio 8, Sam Veld, Justin Gesto, Shin is on the Moon. En zo vlak voor het weekend, bijna 5 uur, leg dat spul aan de kant. Race richting huis en dat doe je met de muziek van Regio 8. Wat wil jij heel graag horen? Laat het weten, waarmee kom jij lekker je weekend door? 0647 470022. Kun je mij appen, zometeen het laatste nieuws. Ook John Per onderweg naar de Cardigans.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd... op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
14: Asbest veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
15: Boah. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.
5: Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Oh, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Sven Dimmendaal.
21: Ja, ben je al toe aan weekend? Ik eigenlijk nog niet. Ik zit hier wel lekker. Wat kan ik voor je draaien? Laat mij dat even weten. Het ritme van de achterhoek. Draai ik het graag voor je naar John Parr.

einde van je werkdag. Het begin van je weekend. Met Joe Bear en St. Elmo's Fire. Hey, ik heb misschien wel nieuws voor je waar jij misschien zelfs ook met je eigen voeten nog wel in hebt gestaan. Regio. Althans, ik wel. Laat ik het zo zeggen. Ik heb nieuws over sluizen. Ja, sluizen. En hier ergens in de buurt heb je een sluis. En die... Die was toen een aanbouwkit. Even de plaats exact niet meer. Kan ook bij Eefde zijn, weet ik niet zeker. Maar ik heb dus ooit, dat is wel leuk om te vertellen, in een sluis gestaan die nog in aanbouw was. Best leuk om te zien hoe zo'n sluis werkt en hoe diep dat vooral ook nog is. Best wel heel erg interessant. En zeker omdat ik natuurlijk van techniek hou, ook onder andere. En van dat soort megaconstructies. Is dat best wel heel bijzonder om te zien. Nou is er iets anders aan de hand. Want de sluis bij Eefde die gaat namelijk dicht. Want ja, daar mag vanaf zaterdagmiddag geen scheepvaart meer doorheen. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende droogte. Daardoor is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan in het Twentekanaal. Vanaf morgen om 12 uur gaan die dicht, dus tot wanneer, dat weten we dan nog niet. Maar dus er zal geen scheepvaart meer door kunnen. Er mag dan ook geen water meer uit het Twentekanaal worden opgepompt voor het sproeien van gewassen. En dat heeft dus alles te maken met de waterstand, met de droogte natuurlijk. Ja, zonde. Maar goed, met de auto kun je nog even gauw een kilometer omrijden of zo. Of misschien 2 kilometer. Met een boot gaat dat wel lastig. Dus ik ben benieuwd hoe ze dan gaan varen. Misschien ben jij wel iemand die zijn vaarbewijs is verloren. Bijvoorbeeld op de Zwarte Cross. En heb jij een boot? Laat even weten hoe dat in zijn werk gaat. Of er andere alternatieve routes zijn. Net zoals dat je op de weg van die gele wegwijsborden hebt. Of dat ook geldt voor de scheepvaart. Ben ik benieuwd naar.

0: Ik houd ervan, hè, dat knisperende geluid wat je soms nog hoort in die nummers. Net alsof het nog vinyl is. Ja, dit komt dan gewoon natuurlijk allemaal uit de computer. Maar soms hoor je dus in nummers, dat doen ze soms bewust, dat knisperende geluid van de LP. En dat vind ik toch leuk. En het wordt ook steeds vaker gedraaid, steeds vaker weer aangeschaft ook, die LP's. Want toch, als je de echte kenner moet geloven, hè, is LP, de kwaliteit daarvan, beter dan die uit de computer. Nou, laat het even weten of je het daarmee eens bent. 0647470022. Spreken we zometeen onze eigen Gerrit Vossers even. Kijk of hij al lekker heeft gegeten.
1: Oh, doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy kariyaki.
0: Wat was het nou?
1: Crispy teriyaki. Teriyaki, crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
0: Ja, vast wel. Je hoort hem zometeen.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Nog één zomer kunnen inwoners hun vertrouwde baantjes trekken in de buitenbaden van Gorssel en Almen. Daarna maken ze plaats voor bouwvakkers en grote kranen. Beide zwembaden worden namelijk volledig vernieuwd. Deze week konden inwoners tijdens een aantal bijeenkomsten horen hoe die werkzaamheden eruit gaan zien. Fietsendieven hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar 45 keer toegeslagen in Winterswijk. In dezelfde periode vorig jaar noteerde de politie nog 26 gestolen fietsen. De kans dat je in Winterswijk je fiets na een diefstal terugziet wisselt per jaar. Het aantal diefstallen waarbij de politie een verdachte in beeld krijgt schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 2% en 11%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen stelt 500.000 euro beschikbaar voor de herinrichting van de dorpskern van Suderwick, direct over de grens bij Dinxperlo. Het werk moet in 2027 van start gaan. Van het bedrag gaat 250.000 euro naar de herinrichting van de Spokkerstrasse en 250.000 euro naar het dorpsplein. In totaal investeert Bocholt zo'n 3,2 miljoen euro in het project. Het sluizencomplex bij Eefde mag vanaf morgenmiddag 12 uur niet meer gebruikt worden door scheepvaart. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. De Rijksoverheid laat weten dat deze maatregel genomen is omdat het waterpeil onder de ondergrens 9,10 meter NAP dreigt te komen. En verder mag er geen water meer uit het Twentekanaal worden gepompt voor het sproeien van gewassen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Dankjewel.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Ja, ik moet het hem toch even vragen. Smaakte die crispy teriyaki, de yaritaki, smaakte die lekker, Gerrit?
10: Ja, nou ja, het was een lekker sausje bij. Ja, het was best wel lekker pittig, ja.
8: Ja, even voor degenen die het niet gezien hebben op sociale media heb je een video gedeeld. Of tenminste een niet nader te noemen fastfoodketen. Daar heb je een video van gemaakt. En die is, ja, ik heb er zo hard om moeten lachen. De crispy teriyaki na één dag Zwarte Cross. Nou goed, ben je op de Zwarte Cross geweest trouwens, Gerrit?
10: Ja, de donderdag met de Maaier is...
8: Ja. Oh ja, hoe was dat?
10: Was op zich wel aardig. We waren de 1 uur. En dan moest het ding nog even gekeurd worden en van alles. En om half 4, 3:15 of zo waren de eerste races. En er waren 5 maandjes, dus het duurde wel even voordat ik aan de beurt was. Want ik zat aardig achteraan. Maar uiteindelijk om 7:15 kon ik ook een paar rondjes maken.
8: Kijk, hartstikke mooi. Dat is vast een leuke, iets unieks ook. Dat heb ik nog niet eerder gezien op de Zwarte Cross. Een bijzondere race, om het maar zo te zeggen.
10: Ja.
8: Hopelijk is het weer net zo lekker als op de Zwarte Cross afgelopen weekend de komende dagen. Hoe ziet het weer eruit, Gerrit?
10: Ja, op zich... ik moet zeggen, voor de mensen die afgelopen week gewandeld hebben... hebben natuurlijk prima weer gehad. En vandaag, er zou iets meer zon komen. Maar dat viel een beetje tegen. Alleen in het zuidwesten van het land Zeeland... daar hebben ze nog 9 uurtjes zonneschijn gehad. Maar meer naar het oosten toe, bij ons in de omgeving... hadden we net een uurtje zon. En dat merkten we dan ook wel in de temperatuur. Want waar de meeste zon was, daar ging het kwik door de 24 graden heen. En wij hebben op dit moment zo'n graad of 22. Weinig wind erbij. En ja, vanmorgen was zelfs nog een beetje gemiezel, wat lichte regen. Maar dat was eigenlijk op de meeste plaatsen onmeetbaar. En verder hebben we best wel een prima dag gehad. Opklaringen zijn er wel wat. En daar hebben we vanavond ook nog wel wat meer te maken. Het is lekker rustig nu en het koelt ook langzaam af. Uiteindelijk komende nacht, dan zitten we rond een graad of 12 tot 13. En daar is ook wel wat sluierbewolking bij aanwezig. Dan hebben we morgen een dag waarin bewolking langzaam plaatsmaakt voor zon. En de kans op zon is morgen stukken groter dan vandaag. Heeft ook te maken met de windrichting. Die gaat wat meer van west naar zuidelijke richting. En dan komt er niet alleen meer zon, maar ook wat warme lucht naar ons toe. En dan zullen we morgen temperaturen meemaken van 26 tot 27 graden. En dan is het echt weer warm in de middag. Meer omdat er ook toch wel redelijk wat vocht komt in de loop van de middag. En dat heeft te maken dat er ook wat neerslag naar ons toe komt. Geleidelijk kan steeds meer bewolking. En in de nacht naar de zondag kan er al hier en daar een enkel lichtbuitje vallen. En zondag hebben we in de ochtend ook af en toe wat neerslag. Maar geleidelijk aan worden de buien wel ietsjes meer. En dat zal ook tot de avond duren. Tussendoor ook wel af en toe wat zon. Ja, en de hoeveelheden, ja, die liggen tussen de 4 en de 8 millimeter zo'n beetje. En de temperatuur die komt net als vandaag uit op 22 graden. En als we kijken naar het weekend, dan hebben ze qua Nijmeegse wandelvierdaagse wel geluk. Want maandag is nog een dag met 22 graden. Maar geleidelijk kan wordt het toch wel weer behoorlijk warm. 25 op de dinsdag en woensdag kan het dan 29 tot 30 graden worden. En dan krijgen we ook een aantal dagen waarin het weer 30 graden of iets meer wordt. Dus het warme weer zit er weer aan te komen. En misschien wordt er ook wel weer staat er ook wel weer een hittegolf in de stadblokken. Als we 5 dagen van 25 hebben, waarvan 3 minimaal 30. En dat lijkt ook wel in te gaan zitten. Alleen is de eind volgende week een klein beetje onzeker. Of misschien het weer toch ietsjes omslaat dat er weer wat meer buien komen. Maar zover is het nog niet. Eerst dit weekend. En voor de mensen die echt met droog weer wat willen doen, die moeten morgen de dag plukken. Want zondag is het wat onzeker.
8: Kijk, dat heb je weer lekker voorspeld, Gerrit Vossers. Dank je wel. Maak er een mooi weekend van. En ik spreek je volgende week weer.
10: Ja, goed gehad.
8: Goed gehad.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Regio 8, Vincenzo en Daily. Zo richting dat weekend. Het weekend richting het vakantiegevoel. Want het is ook voor veel mensen een vakantie. De bouwvak breekt weer aan. Ik denk dat veel klussende mannen, hardwerkende mannen en vrouwen lekker vakantie hebben. Wat ga jij doen op vakantie? Laat het even weten.

ja, Sweat, dat zal hij denk ik ook wel een beetje doen na zijn optreden. Ik dacht al, wat voel ik nou druppelen? Het blijft ook maar stromen, die man. Ja, het houdt niet op met dat zweten. Zweten, dat wordt het dus ook volgende week als de zon weer gaat schijnen. Eerst nog even voor die tijd genieten van de beetje bewolking die er nog hangt. De regen die er in ieder geval niet uitkomt. En de fijne muziek van Regio 8. Zo vlak voor zessen, dit is Paul Kalkbrenner en Stromae.

vlak voor zessen. En dat betekent dat mijn tijd erop zit. Het is weekend. Ga weekend vieren. Ik ben de zondag in ieder geval niet. En dat heeft ermee te maken dat ik naar het truckfestijn van het jaar ga. Truckstar in Assen, daar ga ik heen. Dus mocht je daar mij nog zien lopen, zwaai even. Vind ik hartstikke leuk. Ik ben er dus zondag niet. Volgende week vrijdag hoor je me gewoon uiteraard weer op dezelfde tijd. 3 uur ben ik er dan weer voor je. Voor nu gaan we eruit met zometeen veel muziek, waaronder van Village People, YMCA en Dasha.

0: Ja. Echt serieus?
1: Oh.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws op

0: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
8: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
9: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en

0: met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuisblijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws op Reden.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
5: Een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Ze was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met